pours out near the sea surface. Tremendous volcanic explosion. Ik ben er al voor wel.